als gesin. En al sou ons kon vergeet, met eens op al meet, sal die tyd het nooit verdraai nie.

Die openingslied was Come, Come, Ye Saints van William Clayton en is gesing deur die Tabernakelkoor van Utah. Daar is vandag 2 spirituals op die speelhuis en die eerste een is This Little Light of Mine, gesing deur Kathleen Battle.

Die koor van die King's College Cambridge het die Amerikaanse komponis Lowell Mason se When I Survey the Wondrous Cross gesing. En nou kom ons by daardie ander spiritual wat Jesse Norman gaan sing, saam met die Ambrosiaanse koor. My Lord, what a morning!

Dit was James Moulton Black se When the Trumpet of the Lord Shall Sound en dis uitgevoer deur die trompetspeler Alexei Ivanov saam met die Gracias Orkest van Suid-Korea. As jy daarna voel, sing gerus saam, want die meeste van julle sal hierdie een ken.

Dit was drie liedere uit Lee Holdridge se koorsuite, gebaseer binne die raamwerk van die Onse Vader. Ek het drie liedere uit die Hallowed Be Thy Name deel gespeel. Dit was Praise God From Whom All Blessings Flow, dan Hark 10,000 Harps and Voices, en ten slotte was dit Praise to the Lord the Almighty. Dit is alles uitgevoer deur die Londense Filharmoniese Orkees en Koor onder leiding van John Aldus. En hiermee groet ek nou eers. Laat het goed gaan en mag ons weer volgende Sondag saam luister. Groetnis, Magdalene.

Die Universiteit van Pretoria Kamerata onder leiding van Michael Barrett met hulle vertolking van die Onse Vader gebed. Vervolgens musiek van Florian Christel. Hy het in 2022 overture gekomponeer. Luister saam met my na die NDR Radio Filharmoniese Orkest onder leiding van Ben Palmer se vertolking van hierdie werk.

die Sondagmiddag op RSG. Miracles on miracles, count your miracles, 1, 2, 3, 4, I... Dis Gospel, Sondag van 2 tot 3, saam met Jackie January.

Dit was Vol Vreugde sing die Engelskaar en dis Rudy Knights wat het gesing het. Ek het al voor jou vertel van die mooie muziek van die Elia Oratorium van Mendelssohn en ek speel vandag die dele Lift Thine Eyes en He Watching Over Israel Slumbers Not. Hierdie twee dele is gebaseer op Psalm 121 en Psalm 138.

Lift Thine Eyes en You Watching Over Israel Slumbers Nod uit Mendelssohn's Oratorium Elia. Het is uitgevoerd door die Atlanta Symphony Orkest en Koor met dirigent Robert Shaw. Wanneer ek soek na mooi instrumentale aanbiedings van bekende liedere, gaan ek dikwels na die repertoire van die Eden Symfonie Orkest. Hier speel die orkest Give Me Oil in My Lamp.

Dit was die Eden Sinfonieorkest van Engeland wat die bekende lied Give Me All in My Lamp gespeel het. Hierdie volgende een ken ons nou al vir 55 jaar. Dis Loof die Here se kenwysie, die slotdeel uit die Bach-kantate gemerk BWV 129. Die sangdeel is in Duits en dis 'n vreugdevolle lofprysing aan God met die kernboodskap dat alle eer aan God behoort, nou en vir ewig.

Dit was dan die oggenddiens hier op RSG, gelei deur Dominee Janine Bevelow Manders van die Nederduits Hervormde Kerk in Witfontein. Die skriflesing het gekom uit Genesis 22 vers 2 tot 8 en as naspel tot vanoggend se diens luister ons na Bianca Pinaar en Arrie Opperman wat sing Lord I Can't Believe.

Die legendariese cellist Jacqueline Dupré saam met die London Symphony Orkest onder leiding van John Barbirolli. Dit was die eerste deel uit Elgar's cello concert in E mineur. En so kom ek by jou versoek, Leon Groewe. Goeiemiddag. Hierdie deel met jou vriende Leroux, Albert, Susan en Leni. Dit is die Mars wat kom uit Johann Strauss die tweede se operette Die Zigeunerbaron.

0: storms. Hey, you never know what you might find.
1: In 31 Meise Dis Opera is daar 'n hitspot van die mooiste musiek, soos byvoorbeeld items uit Giulio Cesare van Handel, Oberto en Don Carlo van Verdi, Linda di Chamonix van Donizetti, Die Huwelik van Figaro van Mozart, Mefistofeli van Boito en Lamico Fritz van Mascagni. Van die sangers is Dimitri Jorostowski, Jonas Kaufmann, Luciano Pavarotti, Lisette Oropeza, Nadine Sierra en Beverly Sills. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.

Dit was aan Paul Davis' Sweet Life. Neem die essentie van liefde en verlange saam met 1977. En net daarna het ons teruggegaan na 1979 en Michael Johnson, This Night Won't Last Forever. Hierdie volgende een vorm die eerste emosionele anker van hierdie program. Ek hoop jy stem saam. Meestom.

Ali Gunslinger, Dan Vogelberg, hy het 81 met haar te sê, en vul die vorige liedjie perfect aan met sy akoestiese atmosfeer. Dit was aan Bred's Everything I Own uit 1972, en een liedjie wat later dier Boy George so vir reggae is, en vir hom groot treffer geword het. Kom, stel so bietjie die intensiteit op.

Kom, ons kry net die rockspunt is so bykie by mekaar uit. Ons die hele paar liedjies gehad van voor die nuus af. Die Britse rockgroep Christie met San Bernardino en die Hollies se 1966 liedjie Stop, Stop, Stop. En as ek so sê Stop, Stop, Stop, wat dink baie mense aan die verkeer in Johannesburg, waar een rooi lig of een stopteken niks beteken nie. Ja, is hy daar en niemand is, allemaal is blind vir verkeerslichte en stoplichte of stoptekens. Ja, die Hollies, banjo, die benadering in die liekie, neem ons na die lichte psychedelic omgeving, een liekie met veelvuldige textuur en barok. Het is nou in die Beatles se Lucy in the Sky with Diamonds en hy kom van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit 1967. Dit is so'n bykie surrealisties met die Beatles en ons het die atmosfeer behou, die ruimtelike atmosfeer van die Beatles en nou gaan ons bykie experimenteer, ne? Klomp groepe wat geëxperimenteer het, klassieke seksies, of klassieke seksie wat voorlê, waarin daar sulke werke is. Luister gerus en geniet. Ons begin met Camel. Dit is besondere werke hierdie. Progressieve rock. Renaissance was die eerste van hulle. Is Camel, ons het Exception voor en toe, Waldo de los Rios en Focus, Jethro Tull, hulle ook daar. Crosby, Stills, Nash & Young ook voor en toe.

Zoom, sir. Klassieke segment, die afgelopen tijd. Onze sessie begint met die Britse progressieve rockgroep Renaissance met Carpet of the Sun uit 1973, gevolgd door hulle genre van note Camel met First Light uit 1973. Toe kom die progressieve meesters Renaissance op. Die Nederlandse groep volg hulle Exception met Adagio uit 1973. En laastens die Argentijnse componist Waldo de los Rios met sy verwerking en opname van Mozart's symfonie nummer 40, Allegro Moderato. Kom ons bring so 'n bietjie rock karakter terug in die program en dan gaan ons na organiese folkrock item daar uit Skotland.

Ons aan Engelbert Humperdinck after the Lovin' en Neil Matonda van Upington. Hoop het gaan goed, Donna. En aan Andy Scholes van Kemus, wat daarin aangevraagd van Tom Jones. Kijk ook nog mooi naar jezelf, Andy, en allemaal wat ingeskakeld is. Hierdie twee liedjes is groot oomblikke in muziekgeschiedenis. Volwassen en dramatische liedjes.

In 31 Mei se Dis Opera is daar 'n hitspot van die mooiste musiek, soos byvoorbeeld items uit Giulio Cesare van Handel, Oberto en Don Carlo van Verdi, Linda di Chamonix van Donizetti, Die Huwelik van Figaro van Mozart, Mefistofeli van Boito en L'Amico Fritz van Mascagni. Van die sangers is Dimitri Jorostowski, Jonas Kaufmann, Luciano Pavarotti, Lisette Oropesa, Nadine Sierra en Beverly Sills. Dis Opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.

Dit was die ouverture uit Les Indes Galantes van Rameau. Mens spel het I-N-D-E-S, Indes, Les Indes Galantes, maar mens spreek het uit aand in Frans. Volgende luister ons na Sepieta di Menon Senti, a Julius Caesar van Handel. Cleopatra staar haar eie ondergang in die gesig, terwyl sy op nuus van Julius Caesar wag. Handel gebruik hier 'n diep melankoliese orkestrasie, insluitend fagotte en snydende strykers, om haar desperaatheid te echo. Dis een van die barok-era se mees aangrypende arias, waar elke noot soos 'n traan val. Sabine Duvivier sing dit, saam met die Pygmalion Ensemble, onder leiding van Raphaël Pichon.

Dit was Nadine Sierra met Dove Sono, Waar is ek, uit die huwelik van Figaro van Mozart. Een rechtstreekse opname in 2015 gemaakt in die San Francisco Operahuis. Nou vir bykie Mimi Koertse, kom ons luister na die Magaliesburgse aandlied, een lied wat Mimi tot een nationale muzikale symbool verhef het. Geen terlantijnkies nie, net die oprechte diep weerspeling van die siel van een vrou, wat haar grond en haar mense intens lief gehad het.

Dit was die opera koor Patria Oppressa uit Macbeth van Verdi, uitgevoer deur die La Scala Orkees onder leiding van Riccardo Muti. Nou vir so 'n bietjie Mefistofele van Arrigo Boito, L'altra notte in fondo al mare. Margherita sing uit die tronk uit waar sy wag op haar teregstelling. Sy's besig om haar verstand te verloor. Boito se musiek gebruik kronkelende, onvoorspelbare lyne om haar hallusinasies en sielkundige pyn uit te beeld. Het word hier gesing deur Kiri te Kanoa, saam met die Londense Symfonieorkest onder leiding van Myung Won Chung.

Dit was Io Son Lumile Ancella uit Adriana Lecouvreur van Chilea, gesing deur Maria Callas saam met die Philharmonia Orkees onder leiding van Tullio Serafin. Volgende luister ons na O Paradis uit L'Africaine van Meyerbeer. Die verkenner Vasco da Gama staar in verwondering na haar nuwe landskap. Is 'n uitstekende voorbeeld van Franse grand opera, groots, eksoties en heldhaftig. Dit word hier gesing deur Luciano Pavarotti saam met die Nasionale Filharmoniese Orkees onder leiding van Oliviero de Fabritis.

Dit was Asmik Grigorian met haar weergawe van Senza Mamma, sonder ma, uit Suor Angelica van Puccini, natuurlijk deel van die Il Trittico trilogie. Volgende luister ons na Eri tu che macchiavi quell'anima, prachtige bariton aria uit Un ballo in maschera, die maskerbal van Verdi. Sy bariton meesterstuk. Renato ontdek sy vrou se beweerde ontrouheid en hy sweer wraak op sy beste vriend. Die aria begin met woede, maar het verander dan een weemoedige herinnering aan die verlore geluk van sy huwelik. Het word hier gesing deur Dmitri Jorostovski saam met die La Scala Orkees onder leiding van Fabio Luisi.

Calling all workers, die Nasionale Simfonie Orkees onder leiding van Richard Kok. Dis nou presies 11:00, dit beteken is nuustyd.

As Rembrandt's Voice Avenue hier op Paris. Olivia Newton-John, volgende. Have you never been mellow? Ons luister na The Neville Brothers en Otmar Liebert. Dis Jill op Paris hier, 20 minute oor 11. Goeienaand.

is Otmar Liebert op by hier met Waiting for Stars to Fall. Voor het geluister na Neville Brothers, A Change is Gonna Come. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply is 28 minute voor 12.

Hier is Blyk op RSG met Bring Him Home is 20 minute voor 12. Breed ook volgende op pad met Guitar Man en Peter Mitchell se Two Ups.

begrip volgende Stranger in a Strange Land. Mariah Carey met Hero. En hy gaan uitspeel met Let the Nations Praise the Lord, die SAIK koor en die Nationale Symfonieorkest. Van my verloots, tot ziens.

RSG Country Klanke met Chris Christoffersen, Help Me Make It Through the Night. En voor hom was dit Maria Taal met haar 1981 weergawe van Blue Eyes Crying in the Rain. Die lied was geskryf deur Fred Rose en was vir die eerste keer in 1946 opgeneem deur Roy Acuff. Volgende is Charlie Pride, gevolg deur Teens Jordaan.

Dit was Teens Jordaan met sy verwerking van The Gambler en voor hom was Charlie Pride met Kiss an Angel Good Morning. Vervolgens speel ek vir jou liedjies van Geraldine as ook Frankie Miller.

Dit was Frankie Miller met Darling en voor hom was dit Geraldine met Take Me Back. Kom sing saam met die een van Sias Reyneke en naam is dit Ken Mullin.

Jy het geluister na Juice Newton, Angel of the Morning, as ook Bless Bridges met I'm Casting My Lasso. Welkom by Country Klanke, saam met my Jack Arendt van die Dubai. Kom ons luister nou na Jim Reeves, as ook Keith Whitley, saam met Larry Morgan.

Dit was Keith Whitley en Laurie Morgan met Till a Tear Becomes a Rose, en voor hulle was Jim Reeves met The Farmer and the Lord. Hier is Gary Bryden as ook Kip Moore.

Dit was Keep Moore met If I Was Your Lover en voor hom was dit Gary Bryden met Bony Fingers. Onthou jy die een van Anne Murray?

Dit was Anne Murray met You Needed Me. Dankie dat ons vanavond weer saam kon kuier. Ek groet jou met Virginia Lee, What Am I Living For, as ook Kobus Fourie met 'n konsertina weergawe van I Wanna Live. Veilig wees en onthou dat country klanke maandagoggende tydens deurnag herhaal word tussen 1 en 2 uur. Van my, Jacques Arendt, tot volgende saterdag aand. Vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.